klingen. Dat dan mag er zeer. Dan kwam naar ik ville. Ook dat groeide er ook mee te weer. Tussen eske gemaan. Dan heb ik mee geloor. Ik ga je zandag te

Lagen kager nog, les het door in, ik haal hem gleef. Hem was heger in, nieuw feeder ooit, gonden ik in zicht al. En nieuw is het doch, en je doet,

Gaan ze snel vliegen ook, agus naar lagdij, maar hij er speel. Gaal ga je daar gewoon zie Ed Maiden. Wat zou die klootdag laten gaan? Komen pelle worden aan de farbach. Kan ik Martin Schoge maar de laat met Rosavil, agus kan alle ik Chris O'Kella, Satoedin, Kogardigas, Liebsche. Schone Ed Maiden moet je slecht vinden aan de laat. Ze zijn al verhard. We zijn de machtigste technologie. Eileen is verhard. Wie pleit ik ons te houden? Agus zie aan de nieuwkant. Wie moet er onder? Dus Eileen is gehad. Eileen, onklaar. Ben ik aan het begin. Zeer bij de mooie dag. Goedemiddag.

Chinnanish na fling sa chola mid in chin tri kinakup the pride of Clyde ivid a hian the drummer boy lor boire agus the pride of Clyde ivid a do in chin dera agus shin on tafad no tata kimachig Will Woodson agus Caitlin Finley once through the hall and thanamathak a bershin fall in ishagi ed bandcamp. Is dan eerst die lintronen dat Irene Kie geestig lint, hoppen die als je geestig de Nancy niet lintronen rijas, maar hoor oren, ach, nog kom maar, Irene, ben moet je dan zelfs want je ze geol, aangezien ze horen, niet dus ook eens een nieuw erin los, dus ben nou eerst van in toe zelfs als hele klaar wint zijn in je RTE radio nog geld toch, dus is des klostel wet gedeven. Raymond Omelia lint fresh lintronen, maar er wint ze gewoon niet, daar Harry O'Brien lint, en je een mail verrichten. Hamurid Nyostin Lin here's Thrawan, Sheila Hagi Hanlin, Agus Des Blessing Gundan Floyd, Tha Steve Sweeney Gestalin Suspidal, Tha Oshin McDear Madeline, Glushmidway Oshin Erbal Gidivan, Agus Tanyar Stelagi Truclushwin Fashion Agus Bemwid Tagus Huib Edershaw, Agus Anlay. The Medical Gestalashigedoran, Ediglor Nish, Agus Shahi Brona, Ni Chalachan, Asigrego Suspidal, Balayerum. Oran Ibrao agus casa si oran na trabaine in Siarúin. Mar a chas si a gomortas Sianos na maan e fiche trí agus hug si leha an dara hóts.

0: Pirun to kifu diara kub be de ul mu jibda ho khala khala khala gamri ne gusi ne mu jala khalba
1: gajira khaks eru rol tum chis sah fata a khachin was at rucha khma ha ma tras that gus tum kin to khura ha khna ma re sha al na on lower bookshop coupon or supermax ni sam worship gus so in this khrot ta katra ni an khlishna bilog yol shira gus ste ach er hin ma vran into it you have to pizza award Agus cean eile sír an eisce ma áirdín tú e. Gwydwn ti ne?
0: Dó se.
1: Gwys is mór lán eis, sin si 60 euro ar y pizza sin, gwydwn ti'n gwybod pizza eile leis.
0: Leis.
1: So ta lwch ti chod o euro gwybod a 60. Gwys sin glwrs llis yn ei pizza. Agus sin, ta tu na'n abyr na cwcwys se oil, gwys ma áirdín tú o'ch gynw dig un o'ch an dig, gyf tu meid cena sír an eisce. Gwys ta Supermax chyrraed. Agus rwyd cyn yr ysyn pizza, gos ta'n eich erigedd 10 euro, sef abyd, gha euro, gyn cyant, sy'n gha euro. Agus ni fach Supermax na ein dyn ielag a un o sy'n, mor gwych chi'n gyrdd dyn i eich tysiach, agus a ŵsad. Agus bydd ffordd mach cymryd dyn i ŵsad, ŵsad gwych chi'n dyn i oga. Sef bych mi'n naid ar yn cyn alon, bydd o'n gyn bywch chai gyda gantar, ach ni chiach o mach.
0: Agus mae ddysg ffordd sy'n sy'n gwych mwyn cyn alin, ardos o'ch nhw gwych mwyn cyn alin, na chwilio lwch cart ydy, ydy gynnaid rwy'n dweud dyn yma, sto hi tas e tegan siag e tegan, a bwysyn ni'n cael Supermax, yn ystod e tegan rwy'n dweud eile sy'n bost o ffrysyn, agos catser, mae ddysg catser o gawniol iddo, agos ni'n iawn i ti'n siar arab.
1: Ni chyd gael ein y sy'n, mor o wyt ti'n gyrra o'r ŵsad. Ni chyd gael cwyd yn stor pyn a brindal agos rwy'n dweud, mae'r cwysyd gyrra gan ŵsad i dyn i ei. Agos byn glor cwysyn o'n yr ŵsad yn app yn ei gos rwy'n dweud, mae sy'n, ti'n mynd awa ag ŵsad cawn Tesco's, cawn Dunsgar o'r dyl, cawn mach mynd an ŵsad sio. Mae cawn eich syntrofi lart sio an wad sio nhw. Gos a twna o'ch chi'n dweud cawn i o'r coc nhw sio 7-up nhw'r gym a sy'n 6 euro 8 o'ch chi'n cwyd eich syntrofi sy'n. Gos a chwrs tu sy'n sy'n eftw caffi sy'n yn eisge.
0: So,
1: here you are. Mae'n dwi'n siach ymwneud â'n ymwneud â'r ysgrifft bennod o'r hair, ta'ch o'r gwneud â'n ffôn yn ymwneud â'r ysgrifft. Wyl ysad, gos cam ar rog, le gair i ddyn sy'n mhain ymwneud â'r cwpl o wyr, gos ni mae'n rog ro'n ydyn ar y blot o'r gwneud sy'n ymwneud â'r digd o'r, mae'n gwneud â'r rhaid gyn o'r awel a'r ysgrifft o'n ymwneud â'r ysgrifft o'n ymwneud â'r ysgrifft o'n ymwneud â'r So, chin jimmelum go meo, agus tam parkalan sir meo, fair play up. Hed would like sir nashke garna martix, ro euro on the issue.
0: When you chush a basket?
1: Neil. Did I hear a word like all euro? Did you shing it on the hood about
0: it? Neil,
1: Agus tan yr chwpi des was chynt a bil yn yon, ta gyrwys yw lwg, ta ddial o fwrs alish Paddington, tra gohol yn, agus smalish da gas ar ysyn ecael, agus pectur o hwg al ddysg, agus ta cynod binship o gant nas i si sa. Ta ych mae tras na cion des, agus ta sam gwled i gydle sio, ach Westport Cruises er, ta ni mi fyr. Ti pwl nich o nŵmed ar 62 euro, agus chyp agos ag a des. Sa dieta, dieta 62 euro chag o ffonoch, na feitwch ar eire. Tw eisiau tîm ple ffad i gilio yn glir o croch ffôr, ac yn ddech chi sy'n eisiau, eich yn ar ffad o gynnu sgwrt eich yn fe, nwych o nŵmed. Chyp agos ag anna des, chyp o gori, dwi'n gori nes fy mro.
0: Mae cain te, cain dwi'n ffeding, ta'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n
1: dwi'n dwi'n dwi'n
0: Ik heb een beetje een beetje
1: een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Gwyr i'n gasr, ti'n nad o'n fe, diethoch mor nhw'n ein o'n tysg mor i fe siwl.
0: Sure.
1: Diethoch gasr o fe rohor. Tá sé go hála tin sin bailcha fad benach gacan. Í go siú gacalach.
0: Agus stóí go pinrú dala na sé fatru sé sála níos tebúr agus abu tú cain sead a bhuiú an sin agus tú cain sead a le glóchán agus sér na bailis a bailín. Ní mór an dunna na chuile na na fhéta chrohar beidh idir chursa gárdú. Cúpla chuiú na rochaid a tád an chuiú sér na lúbú séach na chéile bag na chuiú cúpla cealach sa gár agus bailú leit agus